Omelicus Garfungiloops. Coil van de CD Stolen and Contaminated Songs uit 1993 alweer. Welkom bij Tussen Je Oren. Nieuw op de zondagavond tussen 11 en 12. Mijn naam is Bouke van der Wal. Een uurtje ambient, drone, klein beetje noise, een klein beetje, nou, anders. Dit is Hypnotoad on Air van Cryptogen Rundfunk.

Normaal is Iron Fist of the Sun wel iets steviger. Maar deze plaat paste wel gewoon mooi in dit eerste uur. For You I Will, Iron Fist of the Sun van de CD Who Will Help Me Wash My Right Hand op Cold Spring Records. Volgende plaat, een label uit Mönchengladbach en het is gewoon Frans de Waard uit Nijmegen. Een 5 minuten cassette, single, een cassingle, ze werden ze vroeger genoemd, gebaseerd op een short story van meneer Ballard. Memories of the Space Age.

Je hoorde Land Fire met het nummer Causing van de CD Incandescent / Sonic Lodge. En ja, dat is een re-release van twee oude Land Fire uitgaven. En Power and Steel, onderdeel van de Loki Foundation, hebben het op één CD uitgebracht. Is alweer even geleden, maar oh, wat blijft dat mooi. Land Fire zijn dezelfde mensen als Herbst Noin. En we zitten in Duitsland. En we blijven in Duitsland. We gaan namelijk een Vloedwacht draaien. En een Vloedwacht, ja, die probeert gewoon het industriële Saarland weer te geven. En hij doet dat mooi.

Hummingbird, een opname van Tom West uit Australië. En daarvoor hoorden we Armand Amar. Hij componeert filmmuziek en dansstukken. Geboren in Jeruzalem, opgegroeid in Marokko en nu woonachtig in Parijs. De titel van het stuk is Sentinels of the Climate. Heartworms is een project van Jojo Ormi uit Londen. Hier is Mad Catch.

Muziek uit Scandinavië van Justine Herr. We hoorden Eden, een single uit 2019. En de elektronische klanken daaraan vooraf komen op naam van Hafsmurger. Een band met muzikanten uit Noorwegen en Finland. En dan hoorden we ook nog als tweede stuk in dit pad Nieuw Niesen en The Dear Children uit Groenland. En na dit uitstapje naar Noord-Europa zijn we weer terug in Utrecht in mijn thuisstudio aan het Minervaplein. En daarmee naderen we tevens het einde van deze aflevering. Alle informatie over de muziek dit uur vind je op de website concertzender.nl en in de app. Daar staat de volledige speellijst. Als uitsmijter dit keer Fever Ray uit Zweden met I'm Not Done. Tot zover. Ik ben Fred Wittenberg, bedankt voor het afstemmen en tot een volgende keer voor nieuwe ontdekkingen en meer luister.

Welkom bij een nieuwe aflevering van Noorderlicht. Het wekelijkse programma dat volledig in het teken staat van Baltische en Scandinavische nieuwe muziek. Afgelopen maart verscheen bij het Noorse label Labo Classics een bijzondere nieuwe cd met twee werken van de Noorse componist Herman Vocht, geboren in 1976. Het titelwerk van het album is Lux Manifesta, oftewel het licht dat verschijnt. Een compositie die hij in 2025 voltooide. Het werk verkent licht als spirituele en filosofische metafoor, waarbij gebruik wordt gemaakt van bijbelse en andere theologische bronnen. De bijna drie kwartier durende compositie bestaat uit vijf delen, waarin onder meer licht als innerlijke schoonheid, ik ben het licht der wereld als fundament van het christendom, en de gedachten van eeuwige rust worden verkend. Licht als bron van een spirituele rust die de wereld niet kan bieden. Voor zijn inspiratie putte Vocht uit uiteenlopende bronnen, waaronder het evangelie van Thomas en de Matthäuspassion van Bach. Lux Manifesta wordt gezien als een richtinggevend werk binnen de hedendaagse Noorse symfonische muziek, waarin traditionele religieuze thema's worden verweven met eigentijdse orkestrale klankwerelden. Opmerkelijk is dat de compositie in 2022 oorspronkelijk als orgelwerk was opgezet en toen de werktitel Licht zal schijnen in het donker droeg. Op het album hoort u het Philharmonisch Orkest van Oslo onder leiding van Ivis Greters.

Dat was Sigons, Lets voor Zigeuner, te vinden op de cd Orkla Bos uit 2006 van Laimas Musicanti. Eerder vertelde ik al dat deze groep zo'n 30 jaar geleden is opgericht door Arturs Uskans. Laimas Musicanti is ook wel bekend als Uskans Jiménez Ensemblis, wat ongeveer betekent muziekgroep van de familie Uskans. Arturs staat bekend als een onderzoeker en deskundige op het gebied van de volksmuziek, zeker uit zijn regio. Daarnaast bespeelt hij verschillende instrumenten en componeert en arrangeert hij de stukken voor Laimas Musicanti. Hij kiest zijn genre afhankelijk van het uitgangsmateriaal. De ene keer stevige rockmuziek, de andere keer akoestische traditionele instrumenten of elektronica. Ols Gisme, te vinden op de jubileum-cd van een paar maanden geleden, zou je stevige rock kunnen noemen.

En zo klonk Fasarina van de 30-jarige Letse groep Laimas Musicanti. Te vinden op Turu Buru uit 2023. Ook het laatste stuk, Vigens Piute, staat op deze cd. Dit was Folkit, samengesteld door Geert de Vos. De complete speellijst staat op onze website www.concertzender.nl en in de app.

Deze laatste ronde opende met gitarist Wild Jimmy Spruill met Hard Grind. Dan zanger Leroy Little met Your Evil Thought. En noemde hem al eerder hier met tenorsaxofonist King Curtis in Horace Cooper and His Band met The Squeeze. Opname uit 1959 en 60. En komen van de recent op Yasmin uitgebrachte compilatie-cd Jimmy Spruill in Session. Spinning the Blues werd technisch verzorgd door Jasper Koekoek, samenstelling en presentatie Fred Broekman.

Wat fijn dat u luistert naar de Concertzender. Zoals gebruikelijk kunt u in dit uur luisteren naar Nuove Musiche, waarin we aandacht besteden aan nieuwe cd's met oude muziek. Vandaag twee recent uitgebrachte cd's met het vocaalwerk van Scarlatti en muziek van Johann Sebastian Bach. Maar we beginnen met Heinrich Biber, want we gaan luisteren naar het trio Aires Extempore. Dat zijn Xenia Gogu op viool, Victor García García op de vijfsnarige cello, de violoncello piccolo, en Teresa Madera op een reguliere barokcello. De cd heet Albamedich en dat verwijst niet naar de Matthäus Passion, maar naar een aria uit de Cantate 55 die ze op deze cd spelen. Maar ook in een aantal andere werken zit de roep om ontferming besloten. Geen cd dus met opgewekte muziek, maar mijn hemel wat prachtig gespeeld. Van deze cd dus een stuk van Heinrich Ignaz Franz Biber. Geboren in 1644 in Wattenberg, in wat nu de Tsjechische Republiek is. Een violist en in zijn composities sterk beïnvloed door de Italiaanse school. Hij schreef behalve sonates ook missen, motetten en requiems, vaak met meerkorige bezetting, waarmee hij de ruimte van de kathedraal van Salzburg, langs zijn thuisbasis, goed wist te vullen. We starten met een wat intiemer werk, een sonate voor viool en basso continuo, nummer 6 in C klein. U hoort trio Aires Extempore.

U hoorde Sonate voor viool en basso continuo nummer 6 in C-klein van Heinrich Biba, uitgevoerd door het trio Aires Extempore. De muzici zijn al meermaals in de prijzen gevallen en als u ze graag live wilt zien, 20 september treden ze op tijdens de Theehuisconcerten in Venray. Hun nieuwste cd heet Erbarme dich, uitroepteken. En kwam in juni van dit jaar uit onder het label Lynn Records. Naast werk van Bieber bevat de cd ook werk van Matthew Locke, Johann Andreas Oswald en meerdere werken van Johann Sebastian Bach. We gaan zo luisteren naar de sonate voor gamba en clavecimbal, BWV 1027 in G groot. En in de traditie van de Italiaanse kerksonaten heeft ook deze sonate 4 delen. Bach schreef het leeuwendeel van zijn kamermuziek in Keuthe, waar hij van 1717 tot 1723 kapelmeester was. Het hof barstte van de getalenteerde muzici en Bach schreef hier onder andere zijn beroemde 6 cello-suites. Maar dus ook dit werk, waarschijnlijk bedoeld voor Christian Ferdinand Abel, een van de cellisten aan het Hof van Keuthe. Hier is dus nogmaals Aires Extempore.

Van de cd Erbarme dich speelde het trio Aires Extempore, een bewerking van Bach-sonaten voor gamba en clavecimbal. En voor wie net intuned, dit is de concertzender met het programma Nuove Musiche. De tweede cd waar we in dit programma aandacht aan besteden is Alessandro Scarlatti, Cantate da Camera, deel 2. Het album verschijnt 3 jaar na het eerste deel, waarop in de tijd mezzo-sopraan Lucille Richardot zong. En op de tweede deel is het sopraan Emmanuel De Negri. De cd bevat 5 korte cantates, waarvan we er 2 laten horen. Om te beginnen Il Nerone. Een werk dat draait om de vreedheid, de grootheidswaanzin en het ego van de beroemde Romeinse keizer Nero. Hij verklaart direct in het openingsrecitatief dat hij de heerser van de wereld is. Hoe hij ervan geniet om met zijn verheven voet over de bloederige lijken te lopen en macht boven alles stelt. Scarlatti had in zijn tijd, eind 17e eeuw, met de strikte censuur van de paus te maken. Historici vermoeden daarom dat dit werk een subtiele, ironische knipoog was naar de paus zelf. Het wordt uitgevoerd door sopraan Emmanuel De Negri en Philippe Grivard op clavecimbal. Hier is Il Nerone.

Eva Ander was de soliste in het Concert voor Piano en Orkest, werk ohne opus 4 in S. Groot van Ludwig van Beethoven. Peter Gülke dirigeerde het Kammerorkester Berlin. In hetzelfde jaar als Beethoven geboren, in 1770, componist en violist Peter Henzel. Hij schreef bijna uitsluitend kamermuziek. En net zoals Beethoven was hij een van de compositieleerlingen van Jozef Haydn. Kamermuziek dus nu van Peter Henzel. Hier is zijn strijktrio opus 40 nummer 1 in F groot. U hoort een opname uit 2011 door het trio Anditti Köln.

Dat was het trio voor viool, altviool en cello, opus 40 nummer 1 in F groot, een strijktrio dus, van Peter Henzel. U hoorde het trio Anditi uit Keulen. Dit is tot 10 uur vanmorgen de ochtendeditie van de Concertzender. Elke morgen van 7 tot 10 uur te beluisteren. Voor meer informatie over de muziek of de muzici kunt u het beste terecht op onze website concertzender.nl of in onze vernieuwde Concertzender-app. Na Peter Henzel nu een andere, minder bekende naam. Adalbert Gierowetz, componist en dirigent, ook actief in de eerste helft van de 19e eeuw. Zijn muziek, ruim 30 symfonieën en veel kamermuziek, is gemodelleerd naar Haydn en Beethoven. Een van zijn symfonieën nu, symfonie opus 12 nummer 1 in D groot. De London Mozart Players staan onder leiding van Matthias Bamert. Muziek dus van Adalbert Gierowetz.

Zo klonk Muziek zu einem Ritterballett, werk ohne opuszaal 1, een dans voor de ridders van Ludwig van Beethoven. Het Basler Sinfonieorkester werd geleid door Helmut Müller-Brühl. 3 liederen nu van Carl Friedrich Zelter, gezongen door tenor Hans-Jörg Memmel en begeleid door pianist Ludwig Holtmeier. Als eerste klinkt Rastlose Liebe.

Dat waren liederen van Carl Friedrich Zelter. En als laatste hoorde u de tovenaarsleerling, de heer Zauberleerling. U hoorde de tenor Hans-Jürg Mammel en hij werd begeleid door Ludwig Holtmeier. En daarvoor hoorde u ook nog de liederen Rastloze Liebe en Mitternacht. En dat was het laatste onderdeel in onze ochtendeditie hier bij de Concertzender. En het programma wordt deze week samengesteld door Egbert Randewijk, met dank aan Muziekweb. Als u vragen heeft over de muziek of de muzici, kijkt u dan op onze website concertzender.nl of in de app. Morgen vanaf 7 uur is er een nieuwe editie. Dan beginnen we met het pianoquintet van Johannes Brahms door Quartetto Italiano en pianist Maurizio Pollini. Iets om naar uit te kijken. Dank dat u bij ons was en graag tot morgen.

U luistert naar de Concertzender met in de komende 2 uur een aflevering van Concertzender Live Archief. Eigen opname dus van de Concertzender. We gaan terug naar North Sea Jazz 2004. Het festival is dan nog in Den Haag. En wij zijn er dan nog elk jaar bij om de mooiste opname te maken. 9 juli is dan de dag van de pianisten. In het congresgebouw strijken meerdere jazzpianisten met een combo neer. En allemaal hebben ze hun eigen stijl en eigen manier van aanpak. 1 ding hebben alle jazzpianisten in onze eeuw gemeen. Namelijk, ze moeten hun muziek opnieuw uitvinden. Je kunt jazz weliswaar niet meer vernieuwen zoals in de jaren 50, maar in plaats daarvan wel grenzen verleggen. En zo zoeken muzikanten nu meer naar dwarsverbanden door het verleden. Een pianist die dat heel goed begrijpt is de Amerikaan Jason Moran. Elk nummer in zijn concert begint met een korte bandopname en daarop horen we de muzici improviseren. En pas aan het eind van de band vallen ze zelf live in. Normaal zou een jazzcombo dat thema zelf spelen, maar op deze manier creëert Moran een afstand tussen het oude materiaal en het nieuwe dat ze dus live spelen. We gaan luisteren naar zo'n improvisatie door Jason Moran piano, Terrace Mateen bas en Nesheet Waits drums.

Акции «Каких-то сети»!

U hoorde pianist Martial Solal met bassist François Moutin en drummer Louis Moutin. En de opname van dit concert werd gemaakt door Sam de Jong in 2004 in het Congresgebouw in Den Haag tijdens het North Sea Jazz Festival. We hebben uit beide concerten één nummer moeten weglaten, maar gelukkig kunt u die ook beluisteren op onze website integraal. En dan vindt u dan ook nog het derde pianoconcert van die dag. En dat was een concert met de Cubaanse Nederlander Ramon Varel. En informatie over de muziek die we hebben uitgezonden, die vindt u uiteraard weer in de gids op onze site concertzender.nl. En die informatie kunt u uiteraard ook bereiken met onze app. Het programma werd samengesteld door Wouter Steenbeek.

Welkom bij de Concertzender. Dit is het programma Vorige Eeuw. Vandaag de herkansing van de aflevering van 20 mei jongstleden. Daarin werd abusiefelijk de verkeerde uitvoering van Terry Riley's In C uitgezonden. In plaats van de beoogde cello-versie van Maya Bizer hoorde u toen de uitvoering van het Minimalist Ensemble onder leiding van Alexander Kempkin. Ook die uitvoering is overigens zeer de moeite waard en kunt u nog altijd terugluisteren via de website of de app. De aanleiding voor het programmeren van In C bij de Concertzender was de uitvoering van dit werk eerder dit jaar tijdens het Minimal Music Festival in Amsterdam door het New Yorkse gezelschap Bang on a Can. Die uitvoering stond in het teken van Terry Riley's 90ste verjaardag. Riley schreef dit inmiddels legendarische werk meer dan 60 jaar geleden, in 1964 om precies te zijn, op slechts 1 A4'tje. Zelf had hij overigens weinig op met de term minimal music, net zoals veel andere pioniers van het genre. De benaming suggereerde volgens hem leegte en een gebrek aan inhoud. Liever sprak hij over repetitieve muziek of muziek met repeterende patronen. Riley was destijds sterk geïnteresseerd in de jongerenbeweging. De tijdgeest van de Californische 60s, het experimenteren met psychedelica en de Oosterse religie en filosofie. De compositie In C bestaat uit 53 korte, genummerde muzikale frasen die variëren van een halve tel tot 32 tellen en door de uitvoerende zo vaak als gewenst mogen worden herhaald. Iedere muzikus bepaalt zelf wanneer hij of zij naar de volgende frase overgaat, waarbij Riley wel voorschreef dat de spelers nooit meer dan 2 of 3 frasen uit elkaar mochten lopen. Ook tempo en instrumentatie liet hij volledig aan de uitvoerende over. Zo ontstond een compositie die op talloze manieren uitvoerbaar bleek en naadloos aansloot bij de tijdgeest van de Verenigde Staten in de jaren 60, waarin een nieuwe generatie wilde breken met bestaande opvattingen en muzikale conventies. Het was dezelfde periode waarin ook binnen de opkomende free jazz volop werd geïmproviseerd en nieuwe muzikale mogelijkheden werden verkend. Sinds de première in 1964 in San Francisco, waarbij notabene Steve Reich een van de uitvoerenden was, is In C uitgegroeid tot een van de meest gespeelde en opgenomen composities van de 20ste eeuw. Inmiddels bestaan er tientallen uitvoeringen in de meest uiteenlopende bezettingen. Van strijkkwartet tot koor, van groot orkest met DJ tot Malinese percussionisten. De uitvoering die u nu gaat horen is van celliste Maya Bizer. Zij is medeoprichtster van het gezelschap Bang on a Can. Ze nam in 2001 haar eigen versie van In C op met cello, loops, drones, elektronica en zang, aangevuld met percussie door Shane Shanahan en Matt Kilmer. Het resultaat is een persoonlijk, hypnotiserend en meditatief klanklandschap dat u als luisteraar niet onberoerd zal laten, mits u zich overgeeft aan de volledige speelduur van 55 minuten. De New Yorker omschreef deze uitvoering als 120 beats per minute, hypnotic, ecstatic en transfixing.

U hoorde sonate in A-groot BWV 1003, uitgevoerd door Noé Inouye. Hans Meerman en Goffert-Jan Bach, dank u voor uw aandacht. Goed weekend en graag tot volgende week.

0: Dag luisteraar, welkom in het programma Concertzender Live. Op 21 november 2025 vond in de zaal Amuse in Antwerpen, België, de uitvoering plaats van de 7e symfonie van Ludwig van Beethoven door het Belgian Chamber Orchestra, The Romantics, onder leiding van Etienne Siebens. En dat is meteen het eerste concert dat ik u in deze aflevering van Concertzender Live met klassieke muziek voorschotel. In het tweede concert hoort u Artem Belogurev in de pianosonates van Wolfgang Amadeus Mozart. Een concert dat dateert van 1 mei 2026 en dat plaats had in het Concertgebouw Amsterdam. Wat een menu, zou ik zeggen. Eerst dus het Belgian Chamber Orchestra, The Romantics, met de 7e van Beethoven in Amuse, een barokke parel in het hart van Antwerpen. Een parel met een eeuwenoude ziel en met een nieuw geluid. The Romantics, het kamermuziekensemble uit Antwerpen, werd in 2009 opgericht door de fluitiste Oriana Dierink. Het staat onder leiding van Etienne Siebens. In België, waar er niet zoveel topdirigenten zijn, zo'n beetje de coming man. Nu, die 7e van Beethoven, ga er maar even aan staan. De symfonie in A-groot, opus 92, is een van Beethovens meest ritmische en energieke meesterwerken. Het werk ontstond tussen 1811 en 1812 en het werd voor het eerst uitgevoerd op 8 december 1813 in Wenen. En dat was tijdens een benefiet voor gewonde soldaten. De Eerste Wereldoorlog, weet u wel. De componisten Hummel, Spoor, Meyerbeer en Salieri maakten deel uit van het orkest. Beethoven dirigeerde zijn werk zelf en zou het publiek hebben toegesproken met de woorden: "We zijn allemaal vervuld van niets anders dan het pure gevoel van liefde voor ons vaderland en voor hen die zich voor ons hebben opgeofferd." Beethoven was op dat moment al de meest gespeelde en meest gevierde componist in Europa. Hij had de 7e geschreven tijdens een verblijf in een kuuroord, waar hij hoopte zijn slechte gezondheid te verbeteren. Hij was toen overigens al doof. Beethoven vond zijn 7e symfonie zelf minder geslaagd dan zijn 8e symfonie, die hij ook in 1812 schreef, zeer productieve jaren. Het publiek was het daar allerminst mee eens. Hoewel Beethoven het publiek verweet gewoon geen verstand van muziek te hebben, zijn tegenwoordig de meningen over de twee symfonieën onveranderd. En steekt symfonie 7 zonder meer boven symfonie 8 uit. De 7e is beroemd en geliefd, vooral vanwege het allegretto dat na de eerste uitvoering in Wenen op verzoek van het publiek zelfs herhaald werd. De populariteit van symfonie 7 is met name te danken aan het tweede deel. En dat deel wordt ook wel de intiemste treurmars ooit geschreven genoemd. De boerendansen in het slotdeel zijn op het balorige af. Vol melodische schoonheid en ritmische vindingrijkheid stevend het orkest op het einde af. De delen van de 7e symfonie van Ludwig van Beethoven zijn poco sostenuto vivace, allegretto, presto assai meno presto en allegro con brio. Hier zijn The Romantics, het Belgian Chamber Orchestra onder leiding van Etienne Siebens, op 21 november 2025 in Amuse in Antwerpen. Geluidstechnicus was toen Pieter Ketelslegers.
1: Concertzender Live. Exclusief opnames van live concerten in Nederland en België. Met Leo August de Bok.

De zevende symfonie van Beethoven, wat een symfonie. Als jongeling was ik helemaal weg van zijn vijfde, maar ik vermoed met het ouder worden voel ik mij meer omarmd door de zevende en ook zeker de zesde symfonie, de pastorale. U hoorde het Belgian Chamber Orchestra, The Romantics, onder leiding van Etienne Sieben. Mozart nu, en wel sonates van hem uitgevoerd op een Stein fortepiano. Uitgevoerd door Artem Belogorov, een muzikus met een repertoire dat de 17e tot de 21e eeuw omspant. Hij speelt op historische piano's, clavecymbals, clavichords, moderne piano's en orgels, maar ook op minder gangbare instrumenten zoals tangentpiano's en af en toe een dulcitoon. En dat is een zeldzaam draagbaar toetsenbord/percussie-instrument. Van veel markten thuis dus die Artem Belogorov. Maar we horen hem op een fortepiano van Johann Andreas Stein. Heel bijzonder. Artem Belogorov is verbonden aan het Conservatorium van Utrecht, waar hij fortepiano, historische uitvoeringspraktijk en pianogeschiedenis doseert. We luisteren naar de sonate in F, Köchelverzeichnis 280, van Wolfgang Amadeus Mozart met Artem Belogorov op fortepiano, voor ons opgenomen door Hans Fischer op 1 mei 2026 in het Concertgebouw van Amsterdam.

Artem Belogurov was dit op een Steinforte-piano op 1 mei 2026 in het Concertgebouw Amsterdam. Hij speelde de sonate in F, Köchelverzeichnis 280 van Wolfgang Amadeus Mozart. We gaan verder met diezelfde Mozarts variaties in C groot, A, je vous dirai je maman, Köchelverzeichnis 265. Mozart componeerde deze variaties rond 1781. Het is misschien wel zijn populairste werk voor piano. A, je vous dirai je maman bestaat eigenlijk uit 12 variaties op een bekend Frans volksliedje dat u zeker kent als Altijd is kortjakje ziek.

Altijd is Kortjakje ziek. Of A, je vous dirai-je maman? Of nog variaties in C groot, Köchelverzeichnis 265 van Wolfgang Amadeus Mozart, uitgevoerd door Artem Belogorov op fortepiano. 9 variaties nu op een menuet van Jean-Pierre Duport, Köchelverzeichnis 573. Het werk is gebaseerd op een muzikaal thema van de Franse cellist Jean-Pierre Duport.

Artem Belogorev vertolkte 9 variaties op een menuet van Jean-Pierre Duport, kuchelverzeichnis 573. Belogorev vervolgt tot slot, en dat was op 1 mei 2026 in het Concertgebouw Amsterdam, met de Fantasie in C-klein, kuchelverzeichnis 455, en de Sonate in C-klein, kuchelverzeichnis 457, van Wolfgang Amadeus Mozart. De Fantasie was eigenlijk een compositie die geheel op zich stond. Maar Mozart publiceerde ze uiteindelijk samen met zijn beroemde pianosonate nummer 14. Tijdens concerten worden de twee werken, zoals hier doorgaans, meteen na elkaar uitgevoerd. De toonsoort C-klein geeft bij Mozart al meteen aan dat het om ernstige en misschien wel tragische muziek gaat. En ja, het werk heeft een hoog emotioneel gehalte. Het is dramatisch en duister. Hier is Artem Belogorov.

Artem Beloborov vertolkte 9 variaties op een menuet van Jean-Pierre Duport. Kuchelverzeichnis 573. Ik leg hiermee deze aflevering van Concertzender Live neer. De tijd is op, maar wij bij de Concertzender zijn natuurlijk nog lang niet uitgezongen. Heel graag tot een volgende aflevering van Concertzender Live.

U luistert naar Ratatouille, een verrassende mix van klassiek, jazz en wereldmuziek. Wilt u weten wat u gehoord heeft? Kijk dan op de pagina van dit programma op de website of in de app.

Dit is Ratatouille. Luistert u graag naar de concertzender en bent u nog geen donateur? Waar wacht u nog op? Voor maar 25 euro per jaar helpt u ons bijzondere muziek te blijven uitzenden.

Dit is Ratatouille. Heeft u een suggestie voor muziek die u in dit programma wilt horen? Stuur die dan naar ratatouille@concertcenter.nl.

De cd's van de Kennedys werden uitgebracht op labels als Green Linnet, Rounder en Appleseed, maar sinds 2007 in eigen beheer. De verkrijgbaarheid is daarmee een stuk lastiger geworden, waardoor de Kennedys wat uit het oog raken. Latere opnamen van het duo laten horen dat de kwaliteiten, en zeker de vocalen, niet aan slijtage onderhevig zijn.

0: We sluiten deze Positively Live van de Kennedys af met de toegift van het concert. Discover wordt samengesteld door Marius Roeting.
1: I'd run red lights for you.

Welkom bij De Klankbron op de Concertzender. Vandaag met een programma over de muziek van de inwoners van Noord- en Oost-Siberië. Het is een vervolg op De Klankbron van vorige maand, waarin de muziek van de Inuit van Groenland, Canada en Alaska centraal stond. Daarin lieten we ook een paar stukken horen van Inuit afkomstig uit Tsjukotka in Siberië. In De Klankbron van vandaag dus muziek van de buren van de Inuit. We horen hoe ze elkaar muzikaal hebben beïnvloed. Overeenkomsten tussen beide muziekstijlen zijn te vinden in het gebruik van de ronde trommel, van keelzang en van natuur- en diergeluiden als inspiratiebron. Zo begonnen we al met een kort lied over eenden van de Aleutor, een etnische groep die leeft op het Russische schiereiland Kamtsjatka. We gaan verder met een negental opnames van de Aleutor, de Chukchi en de Koryak. Het zijn liederen geïnspireerd door natuur- en diergeluiden. Maar zij kennen, net als de Inuit, ook het fenomeen van het persoonlijke lied, waarmee de mens verbonden is met zijn voorouders en buren. Ze maken gebruik van een reeks muziekinstrumenten, zoals het snorrebot, de mondharp, de zoemer en de vogelveer.

아니 아침부터 제가 뒤에 가지고

Ah, ah, ah, lick. Ah, ah, ah, ah, lick.

No.

U luisterde naar opnames van de Aljutor, de Tjuktsi en de Koryak. We gaan nu verder met 11 liederen van de Koryak. Een groep die zich heeft weten te handhaven op Kamtsjatka, ondanks hardnekkige pogingen van het Russisch regime om hun cultuur te vernietigen en brave, gehoorzame bedienden en kolchoze arbeiders van hen te maken. Shamanen, verhalenvertellers en traditionele muzikanten hadden het er moeilijk en veel van de tradities hebben het alleen overleefd in het geheim en in de herinnering. Luistert u nu naar 2 drumliederen, een lied over de vliegenzwam, een a cappella begrafenislied en 3 vrouwenduetten die doen denken aan het Inuit-spel met keelzang en geluidsimitaties. Daarna volgen nog een 5-tal drumliederen.

கண்ணோயகள் ஆக்கோக்ளினன் பஞ்சலவகன் இயவல் கோரத் கண்ணோ.

Oh.

Help! Help!

Kalabo,

U hoorde een aantal liederen van de Koryak van Kamtsjatka, opgenomen door Henri Leconte. Hij heeft een serie van 6 cd's uitgebracht bij Buddha Muziek over de muziek van Siberië. Zeer de moeite van het luisteren waard. We gaan in het laatste deel van deze uitzending luisteren naar 4 tracks uitgevoerd door zogenaamde rendier Tchouktchi, die leven in de regio Kolyma in Noordoost-Siberië. 2 a cappella liederen, waaronder het gevoelige lied dat een vader zingt tot zijn dochter. Het is getiteld Jij bent de enige die ik heb. Daarna 2 drumliederen, rendier Tchouktchi, die leven in de regio Kolyma in Noordoost-Siberië. 2 a cappella liederen, waaronder het gevoelige lied dat een vader zingt tot zijn dochter. Het is getiteld Jij bent de enige die ik heb. Daarna 2 drumliederen. De eerste is getiteld

0: with the Fort Worth Blues.
1: Guy Clark was dat met Fort Worth Blues, geschreven door Steve Earle. De aanleiding was de dood van Towns Van Zandt in 1997. Hij werd maar 52 jaar oud. Bij de afscheidsdienst zong Guy Clark een nummer van Towns. Maar hij maakte eerst nog een grap door te zeggen dat hij this gig al 30 jaar geleden had geboekt. We sluiten zo af met twee nummers, alle twee geschreven en gezongen door Towns Van Zandt. Het eerste is het nummer dat Guy zong bij het afscheid van Towns, Don't You Take It Too Bad. En daarna nog zo'n hoopvol en relativerend nummer, To Lives To Fly. Ik bedank je vast voor het luisteren en zeg tot de volgende Roots & Roots. Mijn naam is Astrid Schenk. Op de website kun je de playlist vinden en nog wat informatie over de muziek van vandaag. Je kunt er ook de aflevering weer terugluisteren, net als in onze app. We luisteren nog één keer naar The Musician's Musician, Towns Van Zandt.

0: This is the national station of Radio Cameroon, transmitting to all stations of the network.
1: Dit is de 19e aflevering over muziek uit Cameroen, samengesteld en gepresenteerd door Rob Lokin. Deze aflevering gaat over de muziek van de Bamileke. In vorige aflevering heb ik veel Makossa en Bikutsi laten horen. Makossa ontwikkelt in en om de havenstad Douala, Bikutsi de stijl van de Beti in en om de hoofdstad Yaoundé. De Bamileke zijn nog weinig aan de orde geweest. Toch is het het grootste en talrijkste volk van Cameroen dat leeft in het westen van het land, zo'n 300 kilometer ten noorden van de havenstad Douala. Het ziekenhuis waar ik werkte eind jaren 70 lag midden in het Bamileke-gebied. Dit gebied is zeer dicht bevolkt en de mensen zijn overwegend christelijk. Ten noorden wonen de aan de Bamileke verwante Bamoun, die overwegend moslim zijn. Ten westen ligt de Engelstalige provincie North West Province. Naar het zuiden ligt de weg naar Douala, waar langs zich vele Bamileke vestigen, evenals in Douala zelf, waar hele Bamileke-wijken zijn. De naam van de muziekstijl van de Bamileke die het meest genoemd wordt is Mangangbe, ook wel Magabe genoemd. Het is een stijl die ontwikkeld is rond de stad Bangangté, met name in het naburige dorp Bangulap in het departement Ndé. In Cameroen worden jaarlijks Mangangbe festivals gehouden. Althans, zo wordt het genoemd en live-opnamen zijn te vinden op internet. Even heel kort het Mangangbe-ritme zoals dat op een drumstijl gespeeld kan worden.

Nu een live-opname uit 2019 van de Mangangbe-groep in Bangulap, in het kader van een zogenoemd Mangangbe-festival. Terwijl de oorsprong van Bikutsi de xylofoon is, is dat bij Mangangbe de duimpiano, ook wel sansa genoemd. Je hoort twee sansa's met metalen lamellen, percussie en zang. Eén muzikant wordt bij naam genoemd, Nami de Boulon, die we straks weer tegenkomen, maar dan op LP.

Selang bikum madala, bicang jujur.

U hoorde zojuist een live-opname van een paar jaar geleden. We gaan nu meer dan 40 jaar terug in de tijd naar een fragment van de LP Rythme Bamileke, met traditionele muziek opgenomen in 1977. Jean Fauquenot et son groupe speelt de muziek. Aan het eind prachtige fluiten. Het fragment heet Manga Beu.

Op de LP Les Génies Noirs de Douala staan verschillende Cameroonese traditionele ritmes. Van deze LP laat ik nu het fragment horen Danse du peuple bamileke, Mangabeu.

Ik kom nu terug op de man die duimpiano speelde in het eerste live fragment, namelijk Nami Jean de Boulon uit Bangangté. Hij maakte onder zijn naam een LP met de titel Shock. Op de achterkant van de LP-hoes zie je Nami met een grote doosvormige duimpiano. De titel van het fragment Mangabeu Mondiaal.

We blijven in Bangkok Thee met een groep die onder leiding staat van oprichter en inspirator Daniel Nyeke. Achter op de LP-hoes staat een uitgebreid verhaal over hoe het Mangangbe-ritme in de jaren 50 van de vorige eeuw in Bangkok Thee is beland, waarbij de toenmalige fon of chef van Bangkok Thee, Nyeke Salomon, een belangrijke rol heeft gespeeld. Aldus de hoestekst. Dit doet vermoeden dat de producent van deze LP, Daniel Nyeke, familie van deze fon uit 1950 is, mogelijk een halfbroer of een neef. De naam Nyeke valt me des te meer op omdat er een boek geschreven is door een Française, Claude Nyeke Bergeret. Zij werd in Bangkok Thee geboren uit Franse ouders die daar werkten, groeide erop, sprak de taal vloeiend en trouwde later met de chef van Bangkok Thee, François Nyeke Pokam, en woonde 10 jaar in de chefferie samen met vele tientallen mede-echtgenotes. Het boek is haar levensverhaal, met veel liefde voor de Bamileke-cultuur en voor het land Kameroen geschreven. In 2012 bezocht ik Kameroen opnieuw met mijn vrouw en onze kinderen, met name om onze dochter haar geboorteplek te laten zien. We bezochten toen ook Claude Nyeke Bergeret in haar afgelegen huis aan de rivier de Noen bij Bangkok Thee, waar ze was gaan wonen met haar 3 zonen nadat haar man was overleden. Voor mensen die belangstelling hebben voor dit boek, noem ik de titel Ma passion africaine, mijn Afrikaanse passie. In de Nederlandse uitgave vertaald met een titel die de inhoud geen recht doet, De Blanke Koningin, met de sensatie toevoeging 10 jaar in de harem van een Afrikaans stamhoofd. Inmiddels is ze overleden. Een foto van de omslag van het boek is te zien op de website van de concertzender. Nu dan het Mangangbe-fragment van de LP van Daniel Nyeke met de titel Medum. Een foto van de voorkant van de LP en van de tekst op de achterkant is eveneens op de site te zien.

We komen nu bij een muzikant die Mangangbe onder deze naam naar de moderne tijd heeft weten te tillen. En dan bedoel ik de moderne jaren 70 van de vorige eeuw. Zijn naam Pierre Didi Tshakounte. Hij is een Bamileke uit Bangangté en wordt ook wel de King of Mangangbe genoemd. Hij schrijft en spreekt het uit als Magabe. Zijn opnamedebuut begon in 1973 met een 45 toeren single met op de A-kant het nummer Mafoufou. Het is een mengeling van Mangangbe en funk. Hij noemt zijn band The Black Tulips. 3 jaar geleden bracht het label Analog Africa een album uit met de titel Garage Funk. En dit nummer uit 1973 is in dat album opgenomen. Mafoufou.

Tja Kunti beschouwde zichzelf als de Magabeu-man en maakte ook een LP met die titel, Magabeu-man. Op de voorkant van de hoes bespeelt een klein jongetje een grote sansa, een duimpiano. En op de achterkant zit de volwassen Tja Kunti met pet op, een sigaret rokend en met een sansa op schoot. Je hoort het titelnummer Magabeu-man, ook weer met een vleugje funk en hij roept... Africa Dance Magabeu.

Een aantal jaren later bracht hij een LP uit met de titel Magabe Retro, waarop hij teruggaat naar de meer traditionele Mangabe. Op de hoes een foto waarop hij zijn sansa bespeelt. De muziek die je hoort bestaat uit danpiano, ritmische begeleiding van een maracas en zijn zang. Aan het eind blijkt hij mooi te kunnen fluiten. Een fragment dus nu van Magabe Retro.

nog twee nummers van Pierre Didi Chakunte. Beide van de LP Meguela uit 1977. Op de hoes die ik van deze LP heb, zie je Chakunte met een afrokapsel en bakkenbaarden. Op zijn voorhoofd is met een pen geschreven F. Nyeke, de achternaam van de chef van Bangangté. Hoe het erop komt, weet ik niet. Geen funk, ook geen makossa, wel een nummer dat destijds veel op feestjes in het dorp bij het ziekenhuis werd gedraaid. Titel Mado.

Nu van dezelfde LP een typisch Cameroenees funknummer. In 1970 deed James Brown voor het eerst Afrika aan, in Luanda, de hoofdstad van Angola. In de jaren daarna toerde hij in vele andere Afrikaanse landen, waaronder Cameroen. Zijn funk sloeg in als een bom. Er was in die tijd geen feestje zonder zijn lied Say It Loud, I'm Black and I'm Proud. Met name de landen Benin en Cameroen werden fors door Brown's funk beïnvloed. In Cameroen vooral de Bamileke-muzikanten. Makossa liet zich minder beïnvloeden. Manu Dibango noemde zijn sterkste funknummer, dat wereldbekend werd, geen funk Makossa, maar soul Makossa. Tjakunte noemde zijn sterkste funknummer Soul Magabeu. Ik liet het in de 7e aflevering al een keer horen. Nu nog een keer. Soul Magabeu.

Van Pierre Didi Chakunte uit Bangkang T naar André Marie Talla, ook een Bamileke, maar geboren in Banjun in 1950, een stadje niet ver van het ziekenhuis waar ik werkte. Hij verloor zijn beide ouders op jonge leeftijd en werd tot overmaat van ramp op 15-jarige leeftijd blind. Hij werpt zich dan fanatiek op zijn passie muziek, zingen en gitaarspelen. Hij gaat samenwerken met de jonge gitarist Sam van Thomas, die zijn leven lang zijn vriend zal blijven. In 1972 gaat hij naar Parijs, waar hij een aantal succesvolle singles uitbrengt met hulp van Manu Dibango. Hij noemt zijn stijl Chamassi. Terug in Cameroen brengt hij in 1975 het album Hot Koki uit met funk-elementen. Dit succesvolle album verleidde James Brown om plagiaat te plegen met het titelnummer Hot Koki en bracht het uit als The Hustle. Talla begon een rechtszaak. In 1978, na een 4 jaar durend bitter juridisch gevecht, wint André Marie Talla de zaak en wordt James Brown veroordeeld tot terugbetalen van alle rechten. Ik laat nu delen van beide nummers aan elkaar geplakt horen. Eerst 30 seconden James Brown met The Hustle en dan daaraan vast Hot Koki van Talla uit 1975.

We gaan naar een andere Bamidike-stijl met de naam Bentskin. Bentskin is een Bamidike-dans die tot in de jaren 90 vooral traditioneel werd uitgevoerd, verwant aan Mangangbe, maar nu geen duimpiano, maar alleen percussie, maracas, vaak gemaakt van sodablikjes en zang. Begin jaren 90, in een tijd van economische depressie, kreeg deze stijl een meer urban, stadse opleving en dat begon in de wijk New Bell in Douala, waar veel Bamidike uit Bangangté woonden. Een van de bekendste Bentskin groepen uit die tijd is Kuchuam Bada. Je hoort nu het nummer Swega Mensui, gezongen in een Bangangté dialect.

Nu terug naar André-Marie Talla. In aflevering 3 vertelde ik dat we hem ontmoet hebben. Zeer toevallig. Net aangekomen in Cameroen waren we zeer benieuwd om de stad Bamenda te zien, in het Engelstalige deel. Omdat we toen nog geen auto hadden, waren mijn vrouw en ik gaan liften. En werden we op de terugweg meegenomen door een auto met chauffeur en een man met zonnebril achterin. Dat bleek André-Marie Talla, toen 27 jaar oud en al een beroemdheid in Cameroen. Hij was verbaasd dat we nog nooit van hem gehoord hadden. Hij zette ons bij het ziekenhuis af. Aan zijn muziek zou je een hele aflevering kunnen wijden. In 40 jaar bracht hij 25 albums uit en daaruit kies ik nu een nummer dat verband houdt met het vorige fragment. Begin jaren 90 wijdde hij een van zijn albums aan band Skin. Hij wilde deze funk-folklore-fusiestijl moderniseren. Op de LP hoes een beeld van het verkeer destijds met veel auto's en motortaxis. Sindsdien werd deze muziek geassocieerd met de vele motortaxis die in die tijd levensgevaarlijk door de stoffige straten van Cameroen scheurden. Het album werd uitgebracht in 1993 en werd een groot succes. Je hoort nu het titelnummer van dit album, Bent Skin. Hij spreekt het uit als Bent Skinam.

Heel hartelijk welkom bij de Concertzender. Welkom bij Acoustic Roots. In Acoustic Roots, dat weet u hopelijk inmiddels, treden artiesten live op en lichten ze hun muziek ook toe in een interview hier aan tafel bij mij. Deze maand is de gast, en daar zijn we heel erg blij mee, op de piano Teemu Kekkonen. En dat is first iemand uit Finland, origineel, hartstikke leuk. En, dat is ook een first, een vrouw die trombone speelt, maar die ook zingt. En dat is deze keer Nani Vazana.

Nani Vazana, begeleid door Teemu Kekkonen op de piano. Ik weet gewoon niet waar ik moet beginnen. Een ravissante verschijning in een schitterende felrode jurk met prachtige glitterschoenen erbij en een hele mooie ceintuur en mooie roodgestifte lippen, lang zwart haar. Zo jammer dat dit geen televisie is, maar alleen maar radio. Maar er is een oplossing voor. Dit wordt ook gefilmd voor Podium voor Talent op de Concertzender. Dus als u dit allemaal hoort en denkt, dat wil ik ook wel eens even zien. Nou, ga naar Podium voor Talent en dan is Nani Vazana ook te zien. Zij toert met haar programma The Tribute van Nina Simone. Daar hoorden we net ook een nummer van. I Put a Spell on You. Mag ik je verzoeken, Nani, om je tweede nummer ook te gaan spelen? En dan daarna gaan we het interview doen. Is dat oké? Okay? Nani kijkt heel verbaasd, maar dat geeft niks. Want ik wil eerst gewoon nog meer horen. I Got Life, hè, wordt het volgens mij. I Got Life.

Het volgende nummer is een nummer van mij, Urban Sketch. Ze staat op mijn tweede album, Love Migration. Het gaat over dat je zelf niet moet verliezen. Speciaal als mensen advies aan je geven. Nou, dit moet je bereiken tot je 30 bent of 60 bent. Of dit soort van grand statements, noem ik ze in het liedje. En ja, dat je niet jezelf zomaar moet verliezen met al die advies. Het refrein gaat ook... Don't lose yourself.

Het volgende nummer heet Rise. Ik heb hem zelf geschreven. Hij is nog niet opgenomen, dus vandaag is een soort van een première eigenlijk. Het gaat over nou, je feit, waar je naartoe gaat, wat je wil bereiken. En dit ligt niet helemaal op je ego of zo. Het ligt aan je ziel. Je moet gewoon jezelf zijn en... As you say in English, rise to the occasion, rise to be who you want to be. Your time will come.

0: Nani Vazana en Temu Kekkonen op piano. Wij genieten hier met volle teugen. Het is echt fantastisch. En een mooie mix ook tussen nummers van Nina Simone en jouw eigen werk, Nani.
1: Thanks.
0: Maar jij bent eigenlijk, nou ja, bekender wil ik niet per se zeggen, maar je schrijft ook in een taal, die een hele oude taal, Ladino.
1: Klopt, taal van mijn oma.
0: Van je oma, hè? Ja. Wat, ik had nog nooit van Ladino gehoord. Vertel, wat is dat voor taal?
1: Het is een hele oude versie van Latijns, de Joodse versie van Latijns. Als je de relatie tussen Jiddisch en Duits gaat vergelijken, dan heeft Spaans en Ladino dezelfde soort relatie. Het is nou van de 14e eeuw, hele oude Latijns, gemixt met Hebreeuws, Arabisch, dan van de Moeren die daar zaten. Balkantalen, ook een beetje Turks, een beetje Grieks. Want de Joden waren verdreven uit de Iberische Schiereiland in die tijd. En ze gingen overal wonen. Überhaupt naar de Ottomanische Rijk, maar daarna nog naar de Balkansteden enzovoort. En daarom al die mix is ontstond tussen al die talen.
0: En wordt er nog Ladino gesproken dan?
1: Ja, in hele kleine kringen. In Nederland hebben we maar 40 mensen die dat spreken.
0: Ah, ja. Onder wie jij dus?
1: Ik ben één van de 40.
0: En hoe, maar is die taal aan jou overgeleverd dan? Hebben ze jou dat meteen geleerd of hoe is dat gegaan dan?
1: Ja, mijn oma sprak die taal. En toen ik een klein meisje was, heeft ze voor mij gekookt en gezongen en verhalen vertolken in die taal. Dat mocht van mijn vader niet, want hij was purist en hij wilde Israëlisch worden. En hij kwam uit Marokko als vluchteling. De school van zijn broers had een terreuraanslag gehad. En daarom zijn ze gevlucht. En hij wilde alles achter hem laten. Dus hij wilde niet meer in contact met Ladino of met Arabisch. Dat mocht niet thuis.
0: Mocht niet.
1: Maar als ik met haar alleen, met mijn oma alleen was, dan ze was koppig, maar in een mooie manier.
0: Dus jij kunt het nu dus ook spreken, verstaan en liederen inschrijven.
1: Ja, gelukkig.
0: Gelukkig. Ja. En heb je ook gedaan. Heel misschien dat we er straks nog tijd voor hebben. Wie weet. Ja, kende jij deze Ladino liederen? Nee, dat denk ik dan niet, Temu. Did you know these songs in Ladino language?
2: No, this is my first introduction with Nani. But
0: did you hear about them? Did you know?
2: I never heard of this language before. No.
0: No.
2: So I thought it was a typo. I thought it was Latino with a T.
0: Yes, that's what I first thought as well. But that's a mistake.
2: Yes, that is
0: so,
2: totally.
0: So did you understand what Nani explained from this language?
2: Yes,
0: it's a very old language. There's only a couple of people who still speaks this language or can write it. Maybe also, I don't know.
1: Yeah, true. Not a lot of people do. The only others, two songwriters. There's one in Canada that does that, but she writes mainly for kids, like kids repertoire. Mm-hmm. She has children herself, and she teaches the kids to. To speak Ladino, and then she wrote like two different books with songs for them, and that became like kind of famous. And there was another one. She's from Bosnia, but she moved to America 50 years ago, so she was kind of American. And she passed away 2 years ago during COVID. Mm-hmm. I was in her Zoom funeral. It was an insane experience. And I also wrote her in memoriam for the Jerusalem Post. And she was a big influence on me. She was like my grandma. In many ways. Floria Goda is her name.
0: Okay.
1: She also did a special concert. Her music was documented for the Library of Congress. And now this year in September, I did a special concert for the Library of Congress documenting my new songs. So there's like a full circle coming about.
0: There's a full circle. Nice. Yeah. And are you also feeling completely different when you sing in Ladino or like in English for Nina Simone? Or?
1: Yeah. Yeah, I think it's the lifestyle, the age difference. Because like, if you look at my Ladino repertoire, it's way more playful. It's way happier. I don't know. I really think I composed my best songs, my most danceable numbers in Ladino. But somehow when I write in English, it's way more serious. Because I write as an adult. And when I write in Ladino, I really feel like I write
0: like
1: as a kid.
0: Child.
1: And so I can do more things. I can allow myself to be funny and stupid, which is like, and it doesn't, mensen nemen me niet kwalijk.
0: Nee. So maybe we can hear a song in Ladino. That would be nice, huh?
1: I can do one on the piano, but then we have to replace the microphones.
0: Okay, we'll see. We'll see. Or maybe you come back another time in the program. Ooh. In Acoustic Roots with only Ladino songs. Who knows?
1: That will be fun.
0: Who knows? That will be fun.
1: I can
0: course.
1: Teach you in the meantime some songs.
0: You can teach Temu, and then we can have another program here in Acoustic Roots. But now we do the Nina Simone tribute first.
1: Yeah.
0: So will you please go to the stage again and let us hear some more, because we have a lot of nice Nina Simone songs to go. And the first one will be I Wish I Knew How It Would Feel to Be Free?
1: Yes.
0: That's correct, yeah.

0: In Concert en de Live Wereldmuziek gaan we naar Schiedam. We gaan naar het Theater aan de Schie en het is zaterdag 19 oktober 2024. Daar vond een optreden plaats van Mostar Sefta Reunion. De muziekgroep uit Mostar, Bosnië en Herzegovina, Mostar Sefta Reunion, viert haar 25-jarig bestaan. Ze kwamen voor een eenmalig concert in oktober naar Nederland. De muziek van Mostar Sefta Reunion is een moderne variant van de Sefta. En dat is de traditionele, melancholieke volksmuziek uit Bosnië. In de afgelopen jaren hebben ze zo'n 12 albums uitgebracht, voornamelijk op het in Nederland door Dragi Sestic opgerichte platenlabel Snail Records. Ze hebben veel samengewerkt met andere muzikanten zoals Liljana Butler, Saban Barjamovic en Mira Medjujanin, Boban Markovic en Esma Retsepova. En het gevolg was dat de carrières van deze veteranen nieuw leven kregen. En omdat we het concert in zijn geheel willen uitzenden, kunt u vandaag luisteren naar het eerste deel.
1: Goed, we gaan gelijk beginnen. En natuurlijk met een liedje uit Mostar.

0: Yo, yo.
1: Okay, time to wake up.

Welkom bij Irie Rhythms, deze keer over Joe Gibbs. We trapten af met Rudy's Are the Greatest van het vocal trio The Pioneers. Deze groep was een van de bekendste rocksteady groepen uit het Jamaica van de jaren 60 en een van de eerste die daarmee internationaal doorbrak. Joe Gibbs wordt als Joel Arthur Gibson geboren in het district St. James in de buurt van Montego Bay, Jamaica. Zoals wel vaker in deze Irie Rhythms serie over producers, begon hij zijn carrière als elektrotechnicus. Hij werkte voor een Amerikaans bedrijf in Montego Bay. Na een paar jaar verhuisde hij naar de hoofdstad Kingston om daar een tv-reparatiewinkel te beginnen. In zijn winkel verkoopt hij ook grammofoonplaten en vanaf 1966 gaat hij, achter zijn winkel, bandjes opnemen. Waaronder dus de Pioneers. Na deze drinkpauze nog een liedje van Greetings from the Pioneers, de plaat die Gibbs produceerde. Eerst twee liedjes van Longshot geproduceerd door Leslie Kong, Caranapo en Lucky Side.

Tot slot hoorde je Angola Crisis, afkomstig van African Dub Chapter 2 uit 1976. Joe Gibbs blijft ook na de jaren 60 ska en rocksteady produceren, maar tegelijkertijd is hij vanaf de jaren 70 een van de vormgevers van de reggae sound. Hij heeft zijn eigen band, Joe Gibbs and the Professionals. Maar in 1977 verschijnt bij zijn label ook de eerste plaat van Culture. De plaat heet 2-7 Clash. Gibbs is producer en arrangeur en de plaat wordt uitgebracht door Joe Gibbs Record Globe. We draaien straks drie stukken van deze plaat, maar eerst The Great Escape van Joe Gibbs and the Professionals. De complete speellijst kun je vinden op www.concertzender.nl.

Dat waren tot slot drie stukken van de debuut-LP van Culture, met als laatste de titelsong Two Sevens Clash. We gaan verder met de andere roots reggae-grootheid Dennis Brown, die vanaf 1972 samenwerkt met Gibbs. Een van de hoogtepunten van Brown's oeuvre is Words of Wisdom, uit 1979, daarvan vier stukken, te beginnen met Black Liberation.

En zo klonk tenslotte Words of Wisdom van de gelijknamige LP van Dennis Brown. Geproduceerd en gearrangeerd door Joe Gibbs. Een andere samenwerking van Joe Gibbs is die met Prince Farai, The Voice of Thunder. Michael James Williams, zijn echte naam, wordt in 1983 op slechts 38-jarige leeftijd doodgeschoten in Kingston. Een van de eerste platen, Under Heavy Manners, wordt in 1977 geproduceerd en uitgebracht door Joe Gibbs. Daarvan zometeen twee nummers, te beginnen met Best Dress. Maar eerst de Tribal War version van War Is Over van Mighty Two, te weten Joe Gibbs en Errol Thompson.

Dat waren tot slot drie stukken van Under Heavy Manners van Prince Farai. Als laatste You I Love and Not Another. De plaat werd in 1977 door Joe Gibbs geproduceerd en uitgebracht. Deze Irie Rhythms ging over producer Joe Gibbs, werd gepresenteerd door Vincent Soekra en samengesteld door Geert de Vos. Met dank aan het Torpedo Theater. Tot slot hoor je nog een stukje van We Three Kings van Joe Gibbs Reggae Christmas uit 1982 met de keur van bekende reggae-artiesten uit die tijd. Zeer toepasselijk in deze tijd van het jaar.

let the music play. One birthday and cake. Like birthday.